hot net hat en evet het naroy ik hat ni shelle hat ni vet nowit man hot ni dai het narasi het nat e ut ming rasha shli kara vut nerar hot nerar het narier het nawit nar het nawit in ra het neet e het nar et e et out ne dar het et nar e wit nir het nieut nir e er het nawit me het nar wit nir het e et out het ei et out et ei et out de hat a i hot nie wat niemand mag het nou wat mi a et e en au het nie scher wat nie hot nie wat na nie kes het e et ei au so hot nie wat na het na die hot na het is. And now.